0: nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Men er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasieën van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
4: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
5: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
6: Ze komt naar Oostende van, kan je iets maken voor haar? En ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt. Marsepein ook met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor toegankelijkheid, Maxime Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
9: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
8: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
9: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
10: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
8: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
10: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
11: Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
8: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
11: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
12: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
14: Ik ben Lut van de Kastelen.
15: Ik ben Patrick Jansen.
16: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven, Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
17: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
8: Wat mogen de mensen verwachten?
17: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
8: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
17: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
8: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
17: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
8: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
17: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
12: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
2: Noordzee Regio Nieuws.
12: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marine ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
5: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
19: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
20: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
21: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: Het Afrosie Festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
22: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen in 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
12: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
23: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
8: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
23: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
6: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
24: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
6: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
12: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
10: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
8: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
10: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
12: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
23: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
8: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
23: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
12: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: We gaan Oostende Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
25: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
26: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
27: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
8: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
27: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
8: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
27: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
8: Is dat gratis?
27: Dat is gratis.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
12: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marine ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Dirk de Grauwe.
11: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
13: Ik ben Nancy Bourquani.
14: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
23: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
8: En hoe kan dat?
23: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
8: Dat hebt u hen gezegd?
23: Dat weten ze ondertussen, ja.
12: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
12: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Bij de plaatsing van 2 dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax En dat viel niet in goede aarde.
5: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
12: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufje zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
16: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
17: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
21: Want die harnaalkroket, harnalskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnaalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ik eet ze toch liever met zijn vork.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
18: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosterhoever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
8: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
18: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
8: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
18: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
12: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-liga afdeling Oostend.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noord.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
10: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
4: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
10: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
3: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
23: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
4: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
23: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
3: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
19: Ik ben Kirby Hallemees.
20: Ik ben Gaël Bouzin.
22: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor toegankelijkheid Maxime Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
24: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
4: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
24: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de NVA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marine ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
13: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat dan, ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
4: Wat mogen de mensen verwachten?
13: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
4: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
13: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
4: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
13: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
4: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
13: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
3: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting Stadhuis.
20: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manille in Oostende organiseren.
25: Theo is gehuisvest in Kaistraat nummer 11, dus heel centraal, heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenegem, Breden, De Haan, al die jongeren zijn welkom.
26: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van 2 dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Echtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
5: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, Dan zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
3: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklop. Wat is er precies beslist?
1: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone, om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
14: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
15: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
3: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
10: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
4: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
10: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
3: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
23: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
4: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
23: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
3: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is. Dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
2: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
6: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
23: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging. We hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
4: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
23: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Dit is Radio Noordzee.
17: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
12: Noordzee regionieuws.
3: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
21: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Rani van Wandegem.
28: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
29: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
4: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
29: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
4: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
29: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er 1 vast moment zijn per maand.
4: Is dat gratis?
29: Dat is gratis.
17: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
12: Noordzee regionieuws.
3: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene. En dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende-Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Het Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
0: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op.

0: grote storm.
1: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
0: Kijk eens uit. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Heb je juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
2: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
2: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
5: En hoe kan dat?
2: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
5: Dat hebt u hen gezegd?
2: Dat weten ze ondertussen, ja.
4: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
3: Regionieuws.
4: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
8: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
5: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
8: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
4: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
2: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
5: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat. Dat betekent dat er minder feiten...

0: zijn?
1: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
2: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Jos Keters.
5: Ik ben Caroline de Vriend.
6: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
8: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
7: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
8: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
7: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
8: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
2: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-liga afdeling Oostend.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de NVA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-liga afdeling Oostende.
0: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar, naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
7: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
0: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
9: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
10: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Afrosie Festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
11: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen in 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
13: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat dan, ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
7: Wat mogen de mensen verwachten?
13: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
7: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
13: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
7: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
13: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkenden er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
7: Waar is het boekje te kopen en vanaf wanneer?
13: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
2: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
15: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
17: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
18: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
7: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
18: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
2: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
19: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
7: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
19: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
2: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
21: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
19: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een democratische bok geschoten.
22: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat, ik volg de procedures, u was te laat en dat kan gebeuren, uw vergissen is menselijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
1: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
23: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
24: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
25: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
19: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
7: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
19: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
4: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende-Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van 2 dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
11: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dan zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen in 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
0: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burgers zijn te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
5: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
8: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms, wat is een mobiel recyclagepark?
9: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
7: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
9: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
7: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
9: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
7: Is dat gratis?
9: Dat is gratis.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
18: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
7: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
18: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
2: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
19: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
7: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
19: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
2: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Simon Buijsen.
12: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
13: Ik ben Jean-Marie Barra.
14: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De voorbije weken heeft de Vollevent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombie. Wat is daar het verhaal achter?
19: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vollevent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vollevent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
7: En hoe kan dat?
19: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vollevent hier is, wat hij regelmatig doet, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
7: Dat hebt u hen gezegd?
19: Dat weten ze ondertussen, ja.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
4: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-Liga, afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
13: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
7: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
13: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
7: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
13: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
15: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostend.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
20: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en zijn krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
21: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden. En waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst. Met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
15: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene. En dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van een reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Bij de plaatsing van 2 dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
11: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dan zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Men er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
15: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor toegankelijkheid, Maxime Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
1: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar, naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
7: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
1: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
22: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
23: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
24: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
25: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger, Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
18: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
7: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
18: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
25: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
19: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
7: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
19: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
25: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Elk terras in Rood-Middelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
27: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen probleem mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
0: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
2: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven, Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
8: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
7: Wat mogen de mensen verwachten?
8: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
7: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
8: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
7: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
8: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkenden er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
7: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
8: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
25: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
5: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
25: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Björn Anseeuw.
10: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
12: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
14: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
28: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
5: Dichtbij wat er
1: gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
25: Het Afrosie Festival keert terug naar Bredene. En dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Bij de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
11: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die de begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Men er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
25: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
15: Kortom, het zorgt ervoor dat stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
17: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
20: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
25: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
9: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
19: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
0: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
19: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
16: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
18: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
16: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
18: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
16: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
19: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
16: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
19: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger, Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen.
16: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Willy Sommers.
22: Ik ben Romina van Oren.
23: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
24: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
16: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval, Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
26: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... Nee. Per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
16: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
26: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
16: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
26: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er 1 vast moment zijn per maand.
16: Is dat gratis?
26: Dat is gratis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was.

0: Zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld. Maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
1: Dat hebt u hen gezegd?
0: Dat weten ze ondertussen, ja.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is. Dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
5: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
6: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende-Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van 2 dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum T Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombie. De Bakker had het over de leegstandtax. En dat viel niet in goede aarde.
7: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken. Hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen. En 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
9: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosterhoever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
8: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
9: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
8: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
9: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt. En de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het

0: nog een beetje subtiel. Maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS Liga afdeling Oostend.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
4: Ik ben Timmy van Assen.
5: Hello, I'm Dario Dirda.
6: Ik ben Frank Jonbloed.
7: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
8: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
8: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
9: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
9: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
11: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
12: We hebben die gouden sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
13: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Brederen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor toegankelijkheid Maxime Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-liga afdeling Oostende.
4: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
15: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
4: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
14: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
16: Nieuws en info aan de kust.
17: Noordzee regionieuws.
18: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Björn Anseeuw.
20: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
21: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
22: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven, Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
23: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
15: Wat mogen de mensen verwachten?
23: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst en op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
15: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
23: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
15: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
23: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
15: Waar is het boekje te kopen en vanaf wanneer?
23: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
18: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosi Festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum T Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
2: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Men er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
4: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
5: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum, het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Alfons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
8: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Witgele Kruis.
9: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
7: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
9: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorg. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
10: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
7: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
10: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
14: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombie, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
10: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
7: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
10: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms, wat is een mobiel recyclagepark?
12: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
7: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
12: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
7: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
12: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
7: Is dat gratis?
12: Dat is gratis.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man anderhalve week aan gewerkt hier.
13: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
15: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten en met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
2: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Men er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
10: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
7: En hoe kan dat?
10: Wel, het kan eigenlijk, omdat tussen het moment dat de volle van hier is, wat hij regelmatig doet, is ondertussen terug weg, en dat effect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen, van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen, en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld. Maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
7: Dat hebt u hen gezegd?
10: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
17: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
18: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Marco Zier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
9: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
7: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
9: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in een verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
10: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
7: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
10: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger, Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen.
1: Hè. Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
21: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en Dagen vinden ons eigenlijk heel vlot.
22: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
23: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
24: Vermogensstormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-Liga, afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
4: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
7: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
4: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
7: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
4: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS Liga afdeling Oostend.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerke als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Bluebridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
8: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Servaas Buisgaard.
14: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor toegankelijkheid Maxime Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-liga afdeling Oostende.
25: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
7: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
25: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het AfroSea Festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd 45.000 euro geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
2: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
4: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
5: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
6: Dus de oude paviljoenen van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
7: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt en we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven, Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
10: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
9: Wat mogen de mensen verwachten?
10: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
9: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
10: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
9: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
10: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkennen er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
9: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
10: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.

0: Nieuwpoortse regionieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Nieuwpoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
2: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
2: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
3: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
3: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Sivan Tange.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
6: Ik ben Rudy de Meijer.
7: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
9: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
10: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de NVA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerke als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marine ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
3: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging. We hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
1: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
3: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
11: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
12: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosie Festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
13: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen in 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
14: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... Nee. Per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
14: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
1: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
14: Ja, heel het jaar door. Ik zeg zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
1: Is dat gratis?
14: Dat is gratis.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
17: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
19: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
2: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
2: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
3: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
3: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger, Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen.
1: Hè. Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
21: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
22: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievenlaan, de Alfons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombie. Wat is daar het verhaal achter?
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: En hoe kan dat?
3: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de vol-au-vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat effect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld. Maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is.

0: eergisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
6: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
5: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-Liga, afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
7: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
0: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
7: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
0: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
7: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
0: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostend.
1: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
8: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin

0: getogenis eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
4: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
5: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
6: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformulier bij ons in de Grote Post.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
9: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
8: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
9: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
2: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
2: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
3: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
3: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
5: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Rani van Landegem.
7: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
9: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
1: Wat mogen de mensen verwachten?
9: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
9: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
1: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
9: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkenden er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
1: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
9: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee-regionieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marine ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
10: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Medios is een humanitaire organisatie. Bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
12: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de standen. Dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn.
13: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt. Dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene. En dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van 2 dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
14: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
3: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
15: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
3: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Natasja Waldman.
17: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
18: Ik ben Jook Doodlewoman.
19: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
2: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
15: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
2: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
3: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
15: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
3: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger, Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We gaan Oostende-Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
20: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
21: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
15: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms, wat is een mobiel recyclagepark?
22: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
15: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
22: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
15: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
22: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
15: Is dat gratis?
22: Dat is gratis.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerke als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Natasja Waldman.
17: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
18: Ik ben Joke Doodlewoman.
19: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
15: De voorbije weken heeft de Vollevan, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vollevan is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vollevan in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
15: En hoe kan dat?
3: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vollevan hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
15: Dat hebt u hen gezegd?
3: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosea Festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende-Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
2: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Men er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
4: Maar wij engageren ons om €10 miljoen van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
5: Het is de bedoeling als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
6: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
8: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
7: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
8: Ja, dat is, daar engageren we ons voor, dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is, volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem, maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
7: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
8: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS Liga afdeling Oostend.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Noordzee regionieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
10: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
7: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
10: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
11: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
7: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
11: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt, dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
13: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Servaas Buisgaard.
15: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor toegankelijkheid Maxime Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-liga afdeling Oostende.
16: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in ons Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
7: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
16: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
9: Nieuws en info aan de kust.
14: Dit is Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven, Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
17: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
7: Wat mogen de mensen verwachten?
17: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
7: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
17: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
7: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
17: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
7: Waar is het boekje te kopen en vanaf wanneer?
17: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
19: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar online zou zitten en dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
20: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
21: U vraagt, uw burgemeester draait.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende-Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd 45.000 euro geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
2: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van financiën en begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
14: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
19: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
23: Ik ben Lut van de Kastelen.
24: Ik ben Patrick Jansen.
25: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
10: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
7: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
10: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
11: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
7: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
11: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt, dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Hans-Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
6: Hier in de site bij het AZ Oostende.
8: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverrok ook aanwezig zal zijn.
12: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar van mijn uitbrengen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
11: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. Met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
7: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
11: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de NVA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
26: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Rani van Wandegem.
28: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
29: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... Nee. Per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
7: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
29: inderdaad. Of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
7: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
29: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
7: Is dat gratis?
29: Dat is gratis.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende-Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum T Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax. En dat viel niet in goede aarde.
2: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken. Hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Men er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen. En 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmalen aan zijn zus gericht. Dus telkenmalen hij naar Brussel ging.
15: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vlies zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
16: In Middelkerk investeert minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
17: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
11: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
7: En hoe kan dat?
11: Wel, het kan eigenlijk, omdat tussen het moment dat de volle van hier is, wat hij regelmatig doet, hè, is ondertussen terug weg. En dat effect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem. Hier was dat de koeling. Dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen. Hè, van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen. En zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld. Maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
7: Dat hebt u hen gezegd?
11: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
14: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
3: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
7: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
3: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
11: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
7: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
11: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt, dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers.

0: MS-dag. Monique Willems van de MS-Liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
1: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosterhoever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
0: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
1: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
0: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
1: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
0: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostende. Radio
2: Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: In de CM-gebouwen in de Nieuwpoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
3: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
0: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
3: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
0: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
4: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
0: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
4: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt, dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder.

0: We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk Matthijven.
4: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
5: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven, Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
8: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
7: Wat mogen de mensen verwachten?
8: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
7: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
8: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
7: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
8: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
7: Waar is het boekje te kopen en vanaf wanneer?
8: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
6: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
9: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Abra Le Corps. En dan mag duur vanavond voor DJ Ahmed. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum van donderdag tot zaterdag. Tickets kosten €13. En dan nog dit. Vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
10: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone, om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
12: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
13: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
14: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van 2 dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
15: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
16: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
7: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of...
0: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Stefan Tange.
18: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
19: Ik ben Rudy de Meijer.
20: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
21: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
7: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
21: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
0: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
7: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
0: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt, dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
23: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn. En ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
24: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
25: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sazatorre die op zoek gaan achter een schat.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust eerst nog opklaringen. Na de middag zwaar bewolkt met kans op wat licht gedruppel. De temperaturen aan de kust liggen rond de 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen donderdag een zeer wisselvallige dag.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
26: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... Nee. per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
7: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
26: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
7: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
26: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
7: Is dat gratis?
26: Dat is gratis.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
8: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marine ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Charlotte Verkeijen.
10: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
19: Ik ben Danik Menne.
27: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
28: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
0: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
7: En hoe kan dat?
0: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
7: Dat hebt u hen gezegd?
0: Dat weten ze ondertussen, ja.
8: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het Afrosea-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd 45.000 euro geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
2: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Men er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Bredene. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
4: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
5: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
7: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
6: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
7: Ja, dat is, daar engageren we ons voor, dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is, volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
6: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
7: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS Liga afdeling Oostend.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
9: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
6: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
9: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
10: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
6: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
10: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt, dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger, Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
14: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen voor toegankelijkheid Maxime Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-liga afdeling Oostende.
16: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in ons Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
6: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
16: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerke als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
12: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Abra Le Corps. En een machtuur vanavond voor DJ Ahmed. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum van donderdag tot zaterdag. Tickets kosten €13. En dan nog dit, vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6:00 vanavond. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne dag.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
17: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
6: Wat mogen de mensen verwachten?
17: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
6: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
17: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
6: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
17: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkennen er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
6: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
17: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
19: Het is scheer. heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een 30-tal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
20: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende-Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum T Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
2: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
4: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone, om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
22: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Romina van Horen.
24: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
25: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
24: En als wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
9: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
6: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
9: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorg. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
3: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
3: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
7: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
10: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
11: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust eerst nog opklaringen. Na de middag zwaar bewolkt met kans op wat licht gedruppel. De temperaturen aan de kust liggen rond de 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen donderdag een zeer wisselvallige dag.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombie, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
3: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
6: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
3: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein 1,5 jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerke als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
13: Ik ben Michael van Nie.
14: Hallo, ik ben Louise Carton.
15: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms, wat is een mobiel recyclagepark?
14: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
6: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
14: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
6: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
14: Ja, heel het jaar door. Zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
6: Is dat gratis?
14: Dat is gratis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosea Festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum T Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
2: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dan zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
4: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
5: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
7: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
6: En hoe kan dat?
7: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Volovan hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat effect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen, hè, van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen, en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld. Maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
6: Dat hebt u hen gezegd?
7: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
8: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
6: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
8: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
7: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
6: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
7: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
10: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
12: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
13: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosterhoever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig. bezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
6: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
13: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
6: Hier is ook erkenning van de stad.

0: Overigens, hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
3: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Abra le Corps. En dan mag u er vanavond voor DJ Ahmed. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffensluiscentrum van donderdag tot zaterdag. Tickets kosten €13. En dan nog dit. Vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
5: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
4: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
5: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
7: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende en het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
8: Dat wij dus voor Brede Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Brede Sas.
9: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Afrosi Festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende-Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van 2 dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Het Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax. En dat viel niet in goede aarde.
10: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen. En zeker u, Dan zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft?

0: En dat je dat punt nog vervalst. Dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
5: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat dan, ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
4: Wat mogen de mensen verwachten?
5: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
4: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
5: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
4: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
5: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkenden er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
4: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
5: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
7: Ik ben Patrick de Vit.
8: Ik ben Philippe Monseweijer.
9: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
10: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
4: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
10: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
11: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
4: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
11: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt, dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
12: Ik heb daarvan de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
13: Ja, dat is een hartelijke oproep. Een muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
14: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is dus een stuk meer dan de wettelijke norm.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust eerst nog opklaringen. Na de middag zwaar bewolkt met kans op wat licht gedruppel. De temperaturen aan de kust liggen rond de 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen donderdag een zeer wisselvallige dag.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
15: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone, om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk Matthijven.
17: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
18: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
11: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
4: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
11: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
3: En info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosie Festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende-Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax. En dat viel niet in goede aarde.
0: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken. Hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Men er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen. En 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
15: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten aan het ziekenhuis.
19: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Hè. Ik denk tot schilder Enzo Spiljaard.
20: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval, Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
21: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... Nee. Per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
4: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
21: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
4: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
21: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
4: Is dat gratis?
21: Dat is gratis.
2: Dit is Radio Noordzee.
5: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
10: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
4: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
10: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
11: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
4: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
11: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt, dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
23: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Servaas Buisgaard.
25: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: De voorbije weken heeft de Vollevent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
11: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vollevent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vollevent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
4: En hoe kan dat?
11: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vollevent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
4: Dat hebt u hen gezegd?
11: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee, dagklapper.
5: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Abra Le Corps. En een machtuur vanavond voor DJ Ahmed. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffensluiscentrum van donderdag tot zaterdag. Tickets kosten €13. En dan nog dit, vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6:00 vanavond. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne dag.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-Liga, afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
7: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
6: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
7: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
6: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
7: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostend.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
9: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En zij gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangen-menu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
10: We zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn. Dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
11: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak. Een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. En ik zeg, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene. En dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
12: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen in 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen voor toegankelijkheid Maxime Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-liga afdeling Oostende.
14: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
6: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
14: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Natasja Waldman.
16: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
17: Ik ben Joke Doodlewoman.
18: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
19: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
6: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
19: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk, maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
20: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
6: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
20: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook voor mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
22: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
23: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust eerst nog opklaringen. Na de middag zwaar bewolkt met kans op wat licht gedruppel. De temperaturen aan de kust liggen rond de 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen donderdag een zeer wisselvallige dag.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven, Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
24: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte, met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
6: Wat mogen de mensen verwachten?
24: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
6: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
24: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
6: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
24: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkennen er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
6: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
24: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.

0: RTC Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in Sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
3: Ik ben Michael van Nie.
4: Hallo, ik ben Louise Carton.
5: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
7: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het AfroSea-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd 45.000 euro geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
2: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De smulgeit, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
4: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
5: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
8: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging. We hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
7: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
8: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
9: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
7: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
9: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
8: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
7: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
8: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Eddy Grison.
12: Ik ben Nina Batti.
13: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
14: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval, Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
15: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... Nee. Per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
7: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
15: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
7: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
15: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er 1 vast moment zijn per maand.
7: Is dat gratis?
15: Dat is gratis.
0: Nieuws en info aan de kust.
16: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerke als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
11: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Abra le Corps. En dan mag het duur vanavond voor DJ Ahmed. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffensluiscentrum van donderdag tot zaterdag. Tickets kosten €13. En dan nog dit. Vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6:00 vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
8: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
7: En hoe kan dat?
8: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
7: Dat hebt u hen gezegd?
8: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
17: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
18: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Alfons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van een reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van 2 dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
2: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen, In 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
19: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
7: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
19: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
7: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
19: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat

0: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
0: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
2: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
3: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
3: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen.
2: Hè. Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
6: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
7: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
8: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vandaag aan de kust eerst nog opklaringen. Na de middag zwaar bewolkt met kans op wat licht gedruppel. De temperaturen aan de kust liggen rond de 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen donderdag een zeer wisselvallige dag.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen voor toegankelijkheid Maxime Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
11: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
10: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
11: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
9: Dit is Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
5: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven, Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
8: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
7: Wat mogen de mensen verwachten?
8: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
7: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
8: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
7: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
8: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
7: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
8: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende-Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van 2 dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax En dat viel niet in goede aarde.
9: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken. Hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
11: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
12: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
13: Het bleek dat er nu een veertigtal katten zitten, dat heb ik ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
14: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
15: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
7: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
15: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
16: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
7: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
16: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
18: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Servaas Buisgaard.
20: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
16: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
7: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
16: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
21: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in Sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust.
21: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
22: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Abra Le Corps. En een machtuur vanavond voor DJ Ahmed. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum van donderdag tot zaterdag. Tickets kosten €13. En dan nog dit. Vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
3: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... Nee. Per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
7: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
3: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
7: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
3: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
7: Is dat gratis?
3: Dat is gratis.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
19: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
23: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
24: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformule hier bij ons in de Grote Post.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van een reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van 2 dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Het Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
9: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Men er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
16: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
7: En hoe kan dat?
16: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de volle van hier is, wat hij regelmatig doet, hè, is ondertussen terug weg en dat effect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen, hè, van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld. Maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
7: Dat hebt u hen gezegd?
16: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Michael van Hier.
10: Hallo, ik ben Louise Carton.
12: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
15: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
7: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
15: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
16: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
7: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
16: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
26: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
27: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
28: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de meesten moeten, dat de meesten zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat ook helemaal.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust eerst nog opklaringen. Na de middag zwaar bewolkt met kans op wat licht gedruppel. De temperaturen aan de kust liggen rond de 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen donderdag een zeer wisselvallige dag.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
6: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosterhoever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
7: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
6: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
7: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
6: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-liga afdeling Oostend.
2: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Bluebridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk de Grauwe.
13: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
14: Ik ben Nancy Bourquani.
17: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk, u bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-liga afdeling Oostende.
18: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
7: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
18: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
2: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het AfroSea-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
9: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Men er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
3: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
11: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
19: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel die persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij wijze van spreken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitere, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sansevierias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
20: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
7: Wat mogen de mensen verwachten?
20: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
7: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
20: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
7: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
20: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
7: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
20: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
2: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
2: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
3: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
3: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen.
1: Hè. Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
5: Ik ben Timmy van Assen.
6: Hello, I'm Dario Durda.
7: Ik ben Frank Jonbloed.
8: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
10: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marine ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
5: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Abra le Corps. En een machtuur vanavond voor DJ Ahmed. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum van donderdag tot zaterdag. Tickets kosten €13. En dan nog dit. Vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein. En dat allemaal tussen 2 en 6:00 vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombie, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
3: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
7: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
3: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
10: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
12: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om te toveren tot fietsstraat.
13: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het Afrosie Festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van 2 dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombie. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
14: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen in 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
7: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval, Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
15: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
7: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
15: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
7: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
15: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
7: Is dat gratis?
15: Dat is gratis.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Eddy Grison.
18: Ik ben Dina Batti.
19: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
20: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee-regionieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
2: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
7: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
2: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
3: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
7: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
3: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt, dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger, Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
22: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft en de grootte van onze stad, of liever gezegd de kleinheid van onze stad, zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand en het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
23: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een fermentenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust eerst nog opklaringen. Na de middag zwaar bewolkt met kans op wat licht gedruppel. De temperaturen aan de kust liggen rond de 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen donderdag een zeer wisselvallige dag.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling. Waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen. En dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
7: En hoe kan dat?
3: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
7: Dat hebt u hen gezegd?
3: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marine ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
6: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
18: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
24: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
7: Maar in de toekomst

0: Volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS Liga afdeling Oostend.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosi Festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
4: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
6: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
7: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de summer kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kurzaal.
8: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitere, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen voor toegankelijkheid Maxime Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
10: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in ons Oostende met

0: Die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
0: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
5: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
6: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
5: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
6: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
5: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
7: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
5: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
7: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt, dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
5: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
9: Ik ben Timmy van Assen.
10: Hello, I'm Dario Durda.
11: Ik ben Frank Jonbloed.
12: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
13: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
1: Wat mogen de mensen verwachten?
13: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier, waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
13: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
1: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
13: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkenden er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
1: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
13: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
5: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
5: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
9: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Abra Le Corps. En dan mag u er vanavond voor DJ Ahmed. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffensluiscentrum van donderdag tot zaterdag. Tickets kosten €13. En dan nog dit, vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne dag.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
11: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere Huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, dat wil zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
15: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
16: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de boonprijzen en de Fare Festival en het filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
17: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaars voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Het Afrosief Festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende-Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum T Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
18: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Men er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
5: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
7: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
1: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
7: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
20: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
21: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
6: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
6: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
5: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
7: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
7: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
5: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
4: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
22: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
7: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
23: De gemeente Breda organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vandaag aan de kust eerst nog opklaringen. Na de middag zwaar bewolkt met kans op wat licht gedruppel. De temperaturen aan de kust liggen rond de 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen donderdag een zeer wisselvallige dag.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
24: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
24: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
1: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
24: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er 1 vast moment zijn per maand.
1: Is dat gratis?
24: Dat is gratis.
2: Nieuws en info aan de kust.
25: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de NVA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
27: Ik ben Haris Brataneus.
28: Ik ben Christopher Meijer.
29: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De voorbije weken heeft de Vollevent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
7: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vollevent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vollevent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: En hoe kan dat?
7: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vollevent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
1: Dat hebt u hen gezegd?
7: Dat weten ze ondertussen, ja.
5: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
5: Het Afro-Sea-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
18: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
5: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
9: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hé. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
10: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor €3 gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten.
11: Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
12: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
1: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
12: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
1: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
12: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
11: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-liga afdeling Oostende.

0: Nieuwpoortse regionieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Nieuwpoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
2: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
2: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
3: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
3: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt, dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
5: Ik ben Michael van Nie.
6: Hallo, ik ben Louise Carton.
7: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen, en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
9: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
8: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
9: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marine ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee, dagklapper.
6: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Abra Le Corps. En dan mag duur vanavond voor DJ Ahmed. Dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum van donderdag tot zaterdag. Tickets kosten €13. En dan nog dit. Vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein. En dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
10: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
8: Wat mogen de mensen verwachten?
10: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
8: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
10: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
8: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
10: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkenden er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we ook dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
8: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
10: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Zodanig dat de luchthaven van Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
12: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
13: Ja, inderdaad. Wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse Steenweg is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10. Dan ook misschien verderop naar Bredene.
14: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene. En dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd 45.000 euro geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum T Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
15: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
16: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Marcel van Tilt.
18: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
19: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
20: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
2: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
8: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
2: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
3: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
8: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
3: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Die zetten ze in een museum, maar hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
21: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
22: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust eerst nog opklaringen. Na de middag zwaar bewolkt met kans op wat licht gedruppel. De temperaturen aan de kust liggen rond de 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen donderdag een zeer wisselvallige dag.
5: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
3: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. Met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
8: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
3: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
5: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Noordzee Regionieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marine ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Mijn naam is Joris Polet.
24: Ik ben André Durie.
25: Ik ben Kurt Kluis.
26: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
27: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
8: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
27: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
8: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
27: Ja, heel het jaar door. Zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
8: Is dat gratis?
27: Dat is gratis.
5: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene. En dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
15: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dus op voorhand werd bepaald van, kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
7: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
9: We hebben nu eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf Bijlstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
10: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
8: En hoe kan dat?
3: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de volle van hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat effect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen, hè, van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen, en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
8: Dat hebt u hen gezegd?
3: Dat weten ze ondertussen, ja.
11: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Noordzee Regio Nieuws.
11: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
2: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
8: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
2: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
11: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
3: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
8: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
3: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park door die

0: minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Maxime Dong.
3: Ik ben Brenda Linskens.
4: Ik ben Bart Versleus.
5: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-Liga, afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
6: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosterhoever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
0: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
6: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
0: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
6: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
0: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostend.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in Sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Abra Le Corps. En een machtuur vanavond voor DJ Ahmed. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum van donderdag tot zaterdag. Tickets kosten €13. En dan nog dit, vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne dag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-liga afdeling Oostende.
4: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook...

0: Kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
0: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
4: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
5: We zitten nog Oostenden in de stijgers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de Ganderijen, maar ook natuurlijk Termaipalace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
6: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alleboud en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Bij de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
8: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Men er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
7: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
10: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
1: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
10: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
10: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
1: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
10: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
12: Ik ben Timmy van Assen.
13: Hallo, I'm Dario Durda.
14: Ik ben Frank Jonbloed.
15: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
16: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
16: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
7: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
17: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
17: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
7: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
19: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
20: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vandaag aan de kust eerst nog opklaringen. Na de middag zwaar bewolkt met kans op wat licht gedruppel. De temperaturen aan de kust liggen rond de 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen donderdag een zeer wisselvallige dag.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
21: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sport. dansclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
3: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Rani van Wandegem.
5: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
8: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
7: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
8: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosea Festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende-Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
2: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Men er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
4: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
5: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
6: Goh ja, dat is op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
7: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
7: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
1: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
7: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
1: Is dat gratis?
7: Dat is gratis.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
8: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
8: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
9: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
9: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
11: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
12: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
9: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: En hoe kan dat?
9: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
1: Dat hebt u hen gezegd?
9: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
14: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Abra le Corps. En een machtuur vanavond voor DJ Ahmed. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffensluiscentrum van donderdag tot zaterdag. Tickets kosten €13. En dan nog dit, vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6:00 vanavond. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
15: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-Liga, afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
16: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
15: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
16: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
15: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
16: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostend.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op het Sas zal die nu ook verdwijnen.
18: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Dijksmuiden of naar Veurne moeten, want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus, terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
19: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, de stewards voorzien, waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
20: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar met zicht op de Spuikom, omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosie Festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
2: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
21: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
15: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
21: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Glenn Dangro. Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Antri Dumaree.
24: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
8: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
15: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
8: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
9: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
15: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
9: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt, dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
4: Ik heb alleszins al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostendse die het effectief missen. Dus ja, ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
5: Ja, wij zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooie commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
6: Ze hebben mij opgesloten, Schepen Sas, en mijn goede vriend Schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust eerst nog opklaringen. Na de middag zwaar bewolkt met kans op wat licht gedruppel. De temperaturen aan de kust liggen rond de 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen donderdag een zeer wisselvallige dag.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
23: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor jeugd van Vanessa Vens. Dat is goed georganiseerd.
25: Ja. Er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
15: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
25: Ja. Op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
15: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
25: Ja, dat is juist want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
15: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
25: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Ik ben George Keters.
27: Ik ben Caroline de Vriend.
28: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
7: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosie Festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende-Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax. En dat viel niet in goede aarde.
2: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken. Hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Men er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen. En 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, om Bredene te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
4: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
5: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
8: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. Met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
7: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
8: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken, dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
2: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
2: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
3: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
3: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
7: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval, Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
8: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... Nee. Per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
8: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
1: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
8: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er 1 vast moment zijn per maand.
1: Is dat gratis?
8: Dat is gratis.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de NVA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
5: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Abra Le Corps. En dan mag duur vanavond voor DJ Ahmed. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffensluiscentrum van donderdag tot zaterdag. Tickets kosten €13. En dan nog dit. Vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6:00 vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: En hoe kan dat?
3: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
1: Dat hebt u hen gezegd?
3: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
10: Hier in de site bij het AZ Oostende.
11: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverrok ook aanwezig zal zijn.
12: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar van mijn uitbrengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosie Festival keert terug naar Bredene. En dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van 2 dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
13: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
14: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-Liga, afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
15: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het

0: probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
1: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
0: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS Liga afdeling Oostend.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
4: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Rani van Wandegem.
6: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
7: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
7: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
8: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
8: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt, dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
10: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
11: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
12: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust eerst nog opklaringen. Na de middag zwaar bewolkt met kans op wat licht gedruppel. De temperaturen aan de kust liggen rond de 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen donderdag een zeer wisselvallige dag.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee. Dichtbij.

0: Hey, wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor toegankelijkheid, Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga-afdeling Oostende.
2: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
2: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
3: Nieuws en info aan de kust.
0: Radio
3: Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerke als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Michael van I.
7: Hallo, ik ben Louise Carton.
8: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Vanessa Vens, dat is goed georganiseerd.
9: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
1: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
9: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
9: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
1: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
9: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd 45.000 euro geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
2: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
4: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en zijn krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
5: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden en waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst, met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
8: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.

0: Nieuwpoortse regionieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Nieuwpoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
2: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
2: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorg. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
3: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
3: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
5: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Romina van Horen.
7: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
8: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
7: En als wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombie, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
3: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
1: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
3: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierrieke Waard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
11: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film A Bras le Corps. En dan mag duur vanavond voor DJ Ahmed. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffensluiscentrum van donderdag tot zaterdag. Tickets kosten €13. En dan nog dit, vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne dag.
10: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms, wat is een mobiel recyclagepark?
13: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
12: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
13: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
12: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
13: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er 1 vast moment zijn per maand.
12: Is dat gratis?
13: Dat is gratis.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
15: Het is eigenlijk ook een beetje het respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat Oostende ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom maken we er altijd een rood feest van.
16: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosi Festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van 2 dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Het Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax. En dat viel niet in goede aarde.
17: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken. Hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Men er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen in 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
10: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
12: En hoe kan dat?
3: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
12: Dat hebt u hen gezegd?
3: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Stefan Tange.
19: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
20: Ik ben Rudy de Meijer.
21: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
2: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
12: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
2: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
3: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
12: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
3: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
20: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
22: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
23: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum een keer aan de beurt komt.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust eerst nog opklaringen. Na de middag zwaar bewolkt met kans op wat licht gedruppel. De temperaturen aan de kust liggen rond de 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen donderdag een zeer wisselvallige dag.
10: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
12: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
24: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosterhoever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
12: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
24: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
12: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
24: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-liga afdeling Oostende.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerke als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
3: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
5: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk, u bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
8: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
7: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
8: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende-Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van 2 dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax. En dat viel niet in goede aarde.
9: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken. Hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren. Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
11: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Afons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Vanessa Vens. Dat is goed georganiseerd.
12: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
7: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
12: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
7: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
12: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein, dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus, dat je broer studeert niet graag en jij wel, dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
7: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
12: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Nieuwpoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
13: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
7: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
13: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
14: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
7: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
14: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt, dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje. We gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Marcel van Tilt.
16: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
17: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
18: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklop. Wat is er precies beslist?
19: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Dagklapper.
3: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Abra Le Corps. En dan mag duur vanavond voor DJ Ahmed. Dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffensluiscentrum van donderdag tot zaterdag. Tickets kosten €13. En dan nog dit, vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
5: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging. We hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
4: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
5: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein 1,5 jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die hier in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook de sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En ja, heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
7: Iedere keer als ik met Arno op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van, maar en hij zei dan, ja, check it out.
8: De Karl Marx, die zijn manifest geschreven tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook, die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene. En dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van 2 dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
9: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval, Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
10: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
4: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
10: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
4: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
10: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
4: Is dat gratis?
10: Dat is gratis.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Maxim Dong.
12: Ik ben Brenda Linskens.
13: Ik ben Bart Versleus.
14: Ik ben Stief van den Bergen. En ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
15: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
4: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
15: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
16: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
4: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
16: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
11: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en Den Haan vinden ons eigenlijk heel vlot.
13: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
17: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust eerst nog opklaringen. Na de middag zwaar bewolkt met kans op wat licht gedruppel. De temperaturen aan de kust liggen rond de 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen donderdag een zeer wisselvallige dag.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
16: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
4: En hoe kan dat?
16: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
4: Dat hebt u hen gezegd?
16: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Marcel van Tilt.
19: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
20: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
21: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
22: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosterhoever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
4: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
22: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
4: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
22: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS Liga afdeling Oostende.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Nieuwpoort.

0: meetkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
2: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
3: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
2: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Marcel van Tilt.
6: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
7: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
8: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-liga afdeling Oostende.
12: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
11: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
12: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
10: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
10: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerke als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Abra le Corps. En dan mag je vanavond voor DJ Ahmed. Dat in het kader.

0: theater van Cinema Stork. De toegang bedraagt er 9 euro. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum van donderdag tot zaterdag. Tickets kosten 13 euro. En dan nog dit, vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne dag.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Vanessa Vens, dat is goed georganiseerd.
3: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
2: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
3: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
2: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
3: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein, dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus, dat je broer studeert niet graag en jij wel, dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
2: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
3: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een dimmekring.
6: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
7: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit. Ook Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
8: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. We leven maar eindelijk, dus we moeten er 100%, bijkant 200% voor in gaan.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van 2 dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd 45.000 euro geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Het Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
10: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Men er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
9: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
11: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone, om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk de Grauwe.
13: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
14: Ik ben Nancy Bourquani.
15: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
4: Noordzee Regio Nieuws.
9: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
16: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
2: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
16: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
9: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
17: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
2: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
17: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt, dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
9: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens 1 werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
19: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
20: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
21: Dus de oude paviljoenen van, van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
22: Maar bij een samentuiging
0: tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt en we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 12 graden. Morgen donderdag zeer wisselvallig weer, kans op stevige buien met een donderslag 's morgens. Ook na de middag nog buien. Temperaturen morgen aan de kust liggen rond de 17 graden. Ook vrijdag veel wolken en kans op een bui.
4: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
3: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op het strand, de dijk, de Van Isehemlaan. Met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
2: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
3: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
4: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
9: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
23: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Romina van Horen.
25: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
26: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
25: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
4: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
2: Oostende start met mobiele recyclageparken, schepen voor afval. Judith Ooms, wat is een mobiel recyclagepark?
27: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee. Per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
2: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
27: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
2: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
27: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
2: Is dat gratis?
27: Dat is gratis.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd 45.000 euro geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
2: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Men er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
4: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
5: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om de omstandigheden in acht te nemen en de drie activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
6: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
8: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
7: En hoe kan dat?
8: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de vol-au-vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat effect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook s'nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld. Maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
7: Dat hebt u hen gezegd?
8: Dat weten ze ondertussen, ja.
7: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
9: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
7: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
10: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
7: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
10: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
7: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
8: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
7: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
8: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
7: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Tineke van Halemees.
12: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Frank Dierkens.
14: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
15: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aan aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
7: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
15: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen. Maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
7: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
15: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
7: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostend.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marine ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
4: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Abra le Corps. En dan mag u er vanavond voor DJ Ahmed. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum van donderdag tot zaterdag. Tickets kosten €13. En dan nog dit. Vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Schepen voor toegankelijkheid Maxime Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
6: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
5: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
6: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
8: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
9: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
10: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van 2 dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Het Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax En dat viel niet in goede aarde.
11: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
12: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
5: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
12: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
5: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
12: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
5: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
12: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Glenn Dangro.
14: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Antri Dumaree.
16: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
17: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
5: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
17: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
18: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
5: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
18: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt, dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
15: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
6: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
19: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 12 graden. Morgen donderdag zeer wisselvallig weer, kans op stevige buien met een donderslag 's morgens. Ook na de middag nog buien. Temperaturen morgen aan de kust liggen rond de 17 graden. Ook vrijdag veel wolken en kans op een bui.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
15: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone, om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
21: Ik ben Timmy van Assen.
22: Hello, I'm Dario Durja.
23: Ik ben Frank Jonbloed.
24: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombie, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
25: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. Met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
5: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
25: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken, dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosi Festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende-Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
11: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Men er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
4: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insors.
7: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
8: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
5: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
8: Inderdaad, of soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
9: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
8: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
9: Is dat gratis?
8: Dat is gratis.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
17: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
9: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
17: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
25: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
9: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
25: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger, Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen.
1: Hè. Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
12: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
14: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombie. Wat is daar het verhaal achter?
25: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling. Waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen. En dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
9: En hoe kan dat?
25: Wel, het kan eigenlijk, omdat tussen het moment dat de volle van hier is, wat hij regelmatig doet, is ondertussen terug weg. En dat effect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem. Hier was dat de koeling. Dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen. Van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen. En zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld. Maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
9: Dat hebt u hen gezegd?
25: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marine ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
6: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Abra le Corps. En een machtuur vanavond voor DJ Ahmed. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum van donderdag tot zaterdag. Tickets kosten €13. En dan nog dit. Vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-Liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
15: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
9: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
15: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
9: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
15: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostende.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dat is eindelijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insar. Insar is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
3: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
18: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
4: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen, waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek,

0: om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
1: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor toegankelijkheid Maxime Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
5: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
4: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
5: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
6: Luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
8: Ik ben David Nasus.
9: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
10: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
0: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
12: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
4: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
12: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
0: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
13: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
4: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
13: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt, dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
0: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking

0: aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
3: Het is toch wel een werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
4: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 12 graden. Morgen donderdag zeer wisselvallig weer, kans op stevige buien met een donderslag 's morgens. Ook na de middag nog buien. Temperaturen morgen aan de kust liggen rond de 17 graden. Ook vrijdag veel wolken en kans op een bui.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd Vanessa Vens, dat is goed georganiseerd.
6: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
0: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
6: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
0: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
6: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
0: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
6: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
8: Ik ben Kirby Hallemees.
9: Ik ben Gaël Bouzin.
10: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
11: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosi Festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende-Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende-Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Bij de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum T Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
2: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dan zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Men er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
4: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verder zetten.
5: In het bureau van toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
6: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. Twee kroketjes, eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes. 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gehaald.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
9: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. Met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
8: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
9: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
10: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
8: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
10: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
9: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
8: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
9: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Maxime Dong.
12: Ik ben Brenda Linskens.
13: Ik ben Bart Versleus.
14: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Oostende start met mobiele recyclageparken, schepen voor afval. Judith Ooms, wat is een mobiel recyclagepark?
15: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
8: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
15: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
8: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
15: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er 1 vast moment zijn per maand.
8: Is dat gratis?
15: Dat is gratis.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in Sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marine ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
11: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Abra Le Corps. En dan mag duur vanavond voor DJ Ahmed. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Toneelkring Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffensluiscentrum van donderdag tot zaterdag. Tickets kosten €13. En dan nog dit. Vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
9: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een 2-tal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
8: En hoe kan dat?
9: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
8: Dat hebt u hen gezegd?
9: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwaanhoek en in de Keijaard.
13: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
16: Die zijn Roxham gevonden, langs de Brugse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brugse Steenweg.
17: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dat mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
18: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Bij de plaatsing van 2 dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
2: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Men er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-Liga, afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
19: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosterhoever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
8: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
19: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
8: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
19: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostend.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Tineke van Halemees.
21: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Frank Dierkens.
23: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
10: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
8: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
10: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
9: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
8: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
9: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is de bedoeling om in Mariakerke 1 of 2 TikTok boots te zetten. Dat zijn eigenlijk kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
5: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
6: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen gemaakt.
22: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
24: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 12 graden. Morgen donderdag zeer wisselvallig weer, kans op stevige buien met een donderslag 's morgens. Ook na de middag nog buien. Temperaturen morgen aan de kust liggen rond de 17 graden. Ook vrijdag veel wolken en kans op een bui.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-liga afdeling Oostende.
25: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
8: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
25: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerke als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert. luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Maxime Dong.
11: Ik ben Brenda Linskens.
12: Ik ben Bart Versleus.
13: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Vanessa Vens, dat is goed georganiseerd.
14: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
8: Meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
14: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
8: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
14: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
8: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
14: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende-Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Bij de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax. En dat viel niet in goede aarde.
2: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken. Hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Men er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen in 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
26: Wel, ja, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
27: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
28: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brenen is Oostende niet, wij zijn niet zo groot. Maar wie weet in de toekomst, met de nieuwe legislatuur, dat er daar misschien wel ruimte voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
4: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone, om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
10: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
8: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
10: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
9: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
8: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
9: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt, dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
16: Ik ben David Nasus.
17: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
18: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
9: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. Met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
9: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn. Radio
0: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
5: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Abra Le Corps. En dan mag duur vanavond voor DJ Ahmed. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffensluiscentrum van donderdag tot zaterdag. Tickets kosten €13. En dan nog dit, vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6:00 vanavond. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne dag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Oostende start met mobiele recyclageparken, schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
6: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
8: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
6: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
8: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
6: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er 1 vast moment zijn per maand.
8: Is dat gratis?
6: Dat is gratis.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
20: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
21: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende-Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
2: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: De voorbije weken heeft de Vollevent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
9: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vollevent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vollevent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
8: En hoe kan dat?
9: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vollevent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
8: Dat hebt u hen gezegd?
9: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
14: Ik ben Rudy de Meijer.
15: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
10: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
8: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
10: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
9: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
3: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
9: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
14: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
22: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
23: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het beste passende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 12 graden. Morgen donderdag zeer wisselvallig weer, kans op stevige buien met een donderslag 's morgens. Ook na de middag nog buien. Temperaturen morgen aan de kust liggen rond de 17 graden. Ook vrijdag veel wolken en kans op een bui.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
24: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
3: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
24: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
3: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
24: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-liga afdeling Oostend.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Vier.

0: enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
0: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
4: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende-Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax. En dat viel niet in goede aarde.
5: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken. Hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen. En 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
4: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
7: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen. Zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
8: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
9: De stadsharmonie kostte de stad meer dan €60.000 per jaar. En de andere vier harmonieën kregen €400 tot €500 subsidie per jaar. Ik denk dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Vanessa Vents, dat is goed georganiseerd.
10: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
1: meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.

0: op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Jullie willen niet dat Oostense studenten zonder plek zitten?
0: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
1: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
0: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served. Radio
2: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
3: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
4: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
4: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
3: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
5: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
5: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen.
3: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
7: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
9: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
11: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerke als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Abra Le Corps. En een machtuur vanavond voor DJ Ahmed. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffensleuscentrum van donderdag tot zaterdag. Tickets kosten €13. En dan nog dit, vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
4: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
4: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We lanceren vandaag de Marktbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
6: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
7: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Het Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
9: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
8: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Oostende start met mobiele recyclageparken, schepen voor afval. Judith Ooms, wat is een mobiel recyclagepark?
10: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
3: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
10: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
3: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
10: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
3: Is dat gratis?
10: Dat is gratis.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
14: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regionieuws.
8: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
15: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
15: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
8: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
4: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
3: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
4: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
8: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
17: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
18: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
19: Maar we hebben dus geopteerd en daar stonden we heel sterk achter om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenendorp.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 12 graden. Morgen donderdag zeer wisselvallig weer, kans op stevige buien met een donderslag 's morgens. Ook na de middag nog buien. Temperaturen morgen aan de kust liggen rond de 17 graden. Ook vrijdag veel wolken en kans op een bui.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
4: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
3: En hoe kan dat?
4: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
3: Dat hebt u hen gezegd?
4: Dat weten ze ondertussen, ja.
8: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
20: Ik ben Rudy de Meijer.
21: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
22: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosterhoever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
3: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
22: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
3: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
22: Ja, De stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
8: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS Liga afdeling Oostend.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
8: Het Afrosi Festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
9: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
8: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ja, dat is zeker een goede zaak voor een toeristische stad als Oostende. Merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
2: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
20: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-liga afdeling Oostende.
23: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in ons Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
3: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
23: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. En waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Noordzee Regionieuws.
7: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
15: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
15: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
7: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
4: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
3: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
4: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
7: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Chris van der Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
24: Ik ben Haris Brataneus.
25: Ik ben Christopher Meijer.
26: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Vanessa Vens, dat is goed georganiseerd.
27: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
27: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
27: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
27: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
5: Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
8: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
11: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Abra Le Corps. En een machtuur vanavond voor DJ Ahmed. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffensleuscentrum van donderdag tot zaterdag. Tickets kosten €13. En dan nog dit. Vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
14: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone, om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
17: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
18: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
19: Het bleek dat er nu een 40-tal katten zitten, dat hebben we ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en we hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende-Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van 2 dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Het Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners.
1: Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
9: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Men er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen in 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
12: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
4: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
4: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
21: Ik ben Lucaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Servaas Buisgaard.
24: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
15: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
15: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk, maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
4: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
3: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
4: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Hans-Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het is zo dat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
7: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Onze Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
10: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 12 graden. Morgen donderdag zeer wisselvallig weer, kans op stevige buien met een donderslag 's morgens. Ook na de middag nog buien. Temperaturen morgen aan de kust liggen rond de 17 graden. Ook vrijdag veel wolken en kans op een bui.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
20: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
3: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
20: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
3: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
20: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er 1 vast moment zijn per maand.
3: Is dat gratis?
20: Dat is gratis.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerke als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
23: Ik ben Kirby Hallemees.
25: Ik ben Gaël Bouzin.
28: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
4: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling. Waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen. En dat heeft eigenlijk een 2-tal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
3: En hoe kan dat?
4: Wel, het kan eigenlijk, omdat tussen het moment dat de volle vang hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg, en dat effect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen, hè, van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen, en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld. Maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
3: Dat hebt u hen gezegd?
4: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Dit is Radio Noordzee.
16: Regionieuws.
1: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende-Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum T Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombie. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
9: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Men er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrekerke, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldeplein tot Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
18: Zijn we wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hanse Zomer en dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
23: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen, dat is toch een kostprijs van €60.000, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
16: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-Liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
5: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosterhoever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
3: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
5: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
3: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
5: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostend.
16: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
15: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
15: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
4: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
3: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
4: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger, Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen.
1: Hè. Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video.

0: Vanaf nu gaan we ook kijken naar, naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
0: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daarnet al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
2: Radio Noordzee.
3: Regionieuws.
4: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marine ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
5: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Abra le Corps. En een machtuur vanavond voor DJ Ahmed. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum van donderdag tot zaterdag. Tickets kosten €13. En dan nog dit, vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne dag.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd Vanessa Vens, dat is goed georganiseerd.
6: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
1: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
6: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
6: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
1: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
6: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
8: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
9: Ja, dat is een hartelijke oproep. Een muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
10: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het Afrosi Festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15.

0: In augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum T Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
1: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dan zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
4: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben George Keters.
7: Ik ben Carolien de Vriend.
8: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
0: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
9: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
9: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
0: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
10: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
3: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
10: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt, dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alphons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
0: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man 1,5 week aan gewerkt hier.
11: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
12: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag, waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten, en met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 12 graden. Morgen donderdag zeer wisselvallig weer, kans op stevige buien met een donderslag 's morgens. Ook na de middag nog buien. Temperaturen morgen aan de kust liggen rond de 17 graden. Ook vrijdag veel wolken en kans op een bui.
5: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
10: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. Met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
10: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein 1,5 jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marine ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
7: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
6: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
7: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
6: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
7: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er 1 vast moment zijn per maand.
6: Is dat gratis?
7: Dat is gratis.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene. En dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van 2 dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
9: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Van nog een keer pruteluten, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het kurszaal in Oostende gaan spelen. En dat een volle avondshow gaat zien.
3: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog 3 andere schepenen.
11: Maar het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op 1 paard.
3: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
12: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
4: En hoe kan dat?
12: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
4: Dat hebt u hen gezegd?
12: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Nieuws en info aan de kust.
13: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee-regionieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
14: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
4: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
14: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
12: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
4: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
12: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-José-plein is properder, rustiger. Alfons Sint-Jans-Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
16: Ik ben Maaike van I.
17: Hallo, ik ben Louise Carton.
18: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga, afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
19: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
6: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
19: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
6: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
19: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-liga afdeling Oostend.
13: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in Sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
20: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Abra le Corps. En een machtuur vanavond voor DJ Ahmed. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffensluiscentrum van donderdag tot zaterdag. Tickets kosten €13. En dan nog dit. Vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen voor toegankelijkheid Maxime Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
16: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
6: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
16: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
15: Maar bij Erno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
21: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
22: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
9: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
13: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd Vanessa Vents, dat is goed georganiseerd.
23: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
6: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
23: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
4: Jullie willen niet dat de Oostense studenten zonder plek zitten?
23: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
4: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
23: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
7: Ik ben Gael Bouzin.
8: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
14: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
4: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
14: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
12: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
4: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
12: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt, dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
24: We hebben bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
25: Naast Hestel is Oudeburg inderdaad de tweede Thinkpink gemeente en wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
26: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust en dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 12 graden. Morgen donderdag zeer wisselvallig weer, kans op stevige buien met een donderslag 's morgens. Ook na de middag nog buien. Temperaturen morgen aan de kust liggen rond de 17 graden. Ook vrijdag veel wolken en kans op een bui.
13: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
25: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere Huis de Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone, om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
5: Ik ben Romina van Oren.
7: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
11: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
12: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
4: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
12: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende-Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van 2 dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
9: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Men er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
15: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
16: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
17: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de mensen moeten, zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat ook helemaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
18: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
6: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
18: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
6: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
18: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
6: Is dat gratis?
18: Dat is gratis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
2: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
2: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
3: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
3: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben George Keters.
5: Ik ben Caroline de Vriend.
6: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De voorbije weken heeft de Vollevent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombie. Wat is daar het verhaal achter?
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vollevent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vollevent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: En hoe kan dat?
3: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vollevent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
1: Dat hebt u hen gezegd?
3: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marine ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Abra Le Corps. En dan mag duur vanavond voor DJ Ahmed. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Toneelkring Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffensleuscentrum van donderdag tot zaterdag. Tickets kosten €13. En dan nog dit, vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
5: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
4: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
5: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
4: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
5: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-liga afdeling Oostend.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vajamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
7: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
8: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende-Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum T Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
9: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Men er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor toegankelijkheid Maxime Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
10: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
4: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
10: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Natasja Waldman.
12: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
13: Ik ben Joke Doodlewoman.
14: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
15: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
4: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
15: Eigenlijk alle

0: feiten zijn?
1: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt, dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
2: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
5: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
6: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
7: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen ook duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 12 graden. Morgen donderdag zeer wisselvallig weer, kans op stevige buien met een donderslag 's morgens. Ook na de middag nog buien. Temperaturen morgen aan de kust liggen rond de 17 graden. Ook vrijdag veel wolken en kans op een bui.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
9: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
0: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
9: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
0: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
9: Ja, dat is juist want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
0: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
9: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerke als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte

0: En ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
1: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
4: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone, om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
5: Nieuws en info aan de kust.
6: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende-Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax. En dat viel niet in goede aarde.
8: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Ben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen. En 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
7: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Bredene, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
10: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
11: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
12: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
6: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
13: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen... vechtpartij waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
13: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
6: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee-regionieuws.
7: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
14: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
14: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
7: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
13: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
3: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
13: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
7: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
16: Ik ben David Nasus.
17: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
18: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Oostende start met mobiele recyclageparken, schepen voor afval. Judith Ooms, wat is een mobiel recyclagepark?
19: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
3: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
19: inderdaad. Of soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
3: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
19: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
3: Is dat gratis?
19: Dat is gratis.
6: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
6: Noordzee regionieuws.
7: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marine ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
20: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Abra Le Corps. En dan mag duur vanavond voor DJ Ahmed. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffensluiscentrum van donderdag tot zaterdag. Tickets kosten €13. En dan nog dit. Vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
6: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
13: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een 2-tal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
3: En hoe kan dat?
13: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
3: Dat hebt u hen gezegd?
13: Dat weten ze ondertussen, ja.
7: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op een stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
22: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
23: Wij zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
24: En de blonde Bitsy en de Bitsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene. En dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende-Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum T Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
0: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Men er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
7: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
1: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosterhoever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
3: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
1: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
3: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
1: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
7: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-liga afdeling Oostende.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Marcel van Tilt.
5: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
8: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
25: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
7: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
14: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
14: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
7: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
13: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
3: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
13: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
7: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, om breder te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
10: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
11: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 12 graden. Morgen donderdag zeer wisselvallig weer, kans op stevige buien met een donderslag 's morgens. Ook na de middag nog buien. Temperaturen morgen aan de kust liggen rond de 17 graden. Ook vrijdag veel wolken en kans op een bui.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
12: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
3: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
12: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Bluebridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Hallemees.
3: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Frank Dierkens.
5: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Vanessa Vens, dat is goed georganiseerd.
7: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
1: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
7: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
7: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
1: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
7: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende-Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van 2 dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum T Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax. En dat viel niet in goede aarde.
8: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken. Hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
9: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar, online zou zitten. En dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
10: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
11: U vraagt, uw burgemeester draait.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
12: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
13: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
5: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
13: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
14: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
5: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
14: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-José-plein is properder, rustiger, al van Sint-Jans-Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Willy Sommers.
16: Ik ben Romina van Oren.
17: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
18: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
14: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
19: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
14: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerke als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
20: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Abra Le Corps. En een machtuur vanavond voor DJ Ahmed. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffensluiscentrum van donderdag tot zaterdag. Tickets kosten €13. En dan nog dit. Vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
19: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
21: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... Nee. Per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
19: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
21: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
19: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
21: Ja, heel het jaar door. Zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
19: Is dat gratis?
21: Dat is gratis.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
16: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch, maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
22: Wel, het is in Roxham gelegen, op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brusseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
23: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
24: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene. En dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
8: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
19: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
14: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
19: En hoe kan dat?
14: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
19: Dat hebt u hen gezegd?
14: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Marcel van Tilt.
26: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
3: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
4: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
13: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
13: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
14: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
14: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen.
1: Hè. Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Als de Polisfeest een geroep moet om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan. En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn, de mensen dan zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten, ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
9: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
10: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruit duwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 12 graden. Morgen donderdag zeer wisselvallig weer, kans op stevige buien met een donderslag 's morgens. Ook na de middag nog buien. Temperaturen morgen aan de kust liggen rond de 17 graden. Ook vrijdag veel wolken en kans op een bui.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
19: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
11: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aan aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
19: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
11: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
19: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
11: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
19: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostend.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
3: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Rani van Landegem.
5: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
8: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
7: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
8: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosie Festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende-Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van 2 dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax. En dat viel niet in goede aarde.
9: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken. Hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen. En 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje.

0: 25 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd Vanessa Vens, dat is goed georganiseerd.
3: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
2: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
3: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
2: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
3: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
2: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
3: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
4: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
6: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
2: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
6: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
2: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
7: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
2: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
7: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen.
2: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende

0: De 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
3: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
4: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
8: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone, om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Regionieuws.
0: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerke als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee, dagklapper.
9: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Abra le Corps. En een machtuur vanavond voor DJ Ahmed. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffensluiscentrum van donderdag tot zaterdag. Tickets kosten €13. En dan nog dit. Vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
10: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op het strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging. We hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
7: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
10: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein 1,5 jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn. de uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze schoolgroep Bewonderwijs zijn enorm.
12: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om ja, terug iets in ere te staan dat in ere moet hersteld worden. En dat ze dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
13: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
14: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... Nee. Per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
7: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
14: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
7: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
14: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
7: Is dat gratis?
14: Dat is gratis.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Simon Buijsen.
16: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
17: Ik ben Jean-Marie Barra.
18: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
19: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
7: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
19: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
0: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
10: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
7: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
10: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
0: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
20: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaienstraat aanwezig.
21: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
22: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 12 graden. Morgen donderdag zeer wisselvallig weer, kans op stevige buien met een donderslag 's morgens. Ook na de middag nog buien. Temperaturen morgen aan de kust liggen rond de 17 graden. Ook vrijdag veel wolken en kans op een bui.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombie. Wat is daar het verhaal achter?
10: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
7: En hoe kan dat?
10: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
7: Dat hebt u hen gezegd?
10: Dat weten ze ondertussen, ja.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
3: Ik ben Lut van de Kastelen.
4: Ik ben Patrick Jansen.
23: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-Liga, afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
24: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
7: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
24: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
7: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
24: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
0: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostend.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
13: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
5: Dit is niet van Bart Tommelijn, dit is het ontbijt van de burgemeester. Nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
8: Maar we zijn de stad met het meeste streekproducten. Dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen. Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen we hebben en we mogen tonen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor toegankelijkheid Maxime Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
9: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
7: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
9: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daarnet al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
19: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
7: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
19: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
0: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
10: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
7: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
10: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt, dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
0: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
12: Ik ben David Nassus.
14: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
15: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
16: Ja. Er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
7: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
16: Ja. Op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
7: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
16: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
7: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
16: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
25: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Abra Le Corps. En dan mag duur vanavond voor DJ Ahmed. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffensluiscentrum van donderdag tot zaterdag. Tickets kosten €13. En dan nog dit. Vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
2: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
18: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
20: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om de omstandigheden in acht te nemen en de drie activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
21: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende-Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
13: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen hè, en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
10: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
7: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
10: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken, dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
5: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
17: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
19: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
0: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
19: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
0: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
10: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
0: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
10: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt, dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
0: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
2: Inderdaad, Rotary Oostende ter streep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
23: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennismaken met de werking van het Blauw Kruis.
24: Ja, er blijft nu 1 artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de ganse zomer blijven er minimum 1 à 2 artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 12 graden. Morgen donderdag zeer wisselvallig weer, kans op stevige buien met een donderslag 's morgens. Ook na de middag nog buien. Temperaturen morgen aan de kust liggen rond de 17 graden.
7: Ook vrijdag veel wolken en kans op een bui.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval, Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
8: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
7: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
8: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
7: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
8: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
7: Is dat gratis?
8: Dat is gratis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerke als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Bluebridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
7: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
6: En hoe kan dat?
7: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
6: Dat hebt u hen gezegd?
7: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosi Festival keert terug naar Bredene. En dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Bij de plaatsing van 2 dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
9: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
4: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zijn een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee. En een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
8: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
10: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla. En alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
11: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosterhoever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig. Het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler. Maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
6: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
11: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
6: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
11: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-liga-afdeling Oostend.
0: Nieuws en info aan de kust.
12: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
13: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
6: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
13: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
7: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
6: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
7: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger, Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
15: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Servaas Buisgaard.
17: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen voor toegankelijkheid Maxime Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-liga afdeling Oostende.
18: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
6: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
18: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daarnet al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
0: Nieuws en info aan de kust,
19: thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marine ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
20: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Abra Le Corps. En dan mag duur vanavond voor DJ Ahmed. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffensleuscentrum van donderdag tot zaterdag. Tickets kosten €13. En dan nog dit. Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein. En dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
12: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
16: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou

0: We willen niet dat Oostense studenten zonder plek zitten.
1: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein, dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus, dat je broer studeert niet graag en jij wel, dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
0: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
1: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Die zetten ze in een museum, maar ergens hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
4: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
5: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
6: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene. En dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostense gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
7: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Men er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
6: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
9: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone, om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk de Grauwe.
11: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
12: Ik ben Nancy Bourquigny.
13: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Noordzee regionieuws.
6: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
14: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon.

0: heel praktisch voor een patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
0: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
2: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
3: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
3: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alphonse Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen.
2: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was 1 eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
6: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
7: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
3: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 12 graden. Morgen donderdag zeer wisselvallig weer, kans op stevige buien met een donderslag 's morgens. Ook na de middag nog buien. Temperaturen morgen aan de kust liggen rond de 17 graden. Ook vrijdag veel wolken en kans op een bui.
4: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombie, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
3: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
1: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
3: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
4: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regionieuws.
2: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marine ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
10: Ik ben Kirby Hallemees.
11: Ik ben Gaël Bouzin.
12: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
13: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
13: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
1: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
13: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er 1 vast moment zijn per maand.
1: Is dat gratis?
13: Dat is gratis.
4: Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene. En dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van 2 dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
14: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die de begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst. Dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Ben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is zo dat we voor de 6e keer eigenlijk iedere zaterdagavond 1 museum in Oostende openhouden tot 10 uur 's avonds.
15: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
16: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
17: Absoluut. Eerst en vooral, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Breitere, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: En hoe kan dat?
3: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
1: Dat hebt u hen gezegd?
3: Dat weten ze ondertussen, ja.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
2: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
2: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
3: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
3: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
5: Ik ben Maaike van Nie.
6: Hallo, ik ben Louise Carton.
7: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-Liga, afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
8: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
1: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
8: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
5: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
8: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
5: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS Liga afdeling Oostend.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marine ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info.
10: Nieuws en info aan de kust.
0: Radio Noordzee.
10: Noordzee, dagklapper.
11: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Abra le Corps. En dan mag u er vanavond voor DJ Ahmed. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum van donderdag tot zaterdag. Tickets kosten €13. En dan nog dit, vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6:00 vanavond. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne dag.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Schepen voor toegankelijkheid Maxime Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-liga afdeling Oostende.
12: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
5: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
12: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daarnet al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Dat is gebeurd op het Paulusspleintje tijdens de Paulusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
14: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hitstouren, dus de beide wandeling, heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
15: Ja, waar de Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dat is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Het Afrosi Festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum T Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
16: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
5: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
18: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
17: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
18: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
17: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
18: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
17: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
18: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
20: Het is ik, Free. En ik luister naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
22: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer. En ik luister naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regionieuws.
5: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
2: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
17: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
2: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
5: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
3: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
17: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
3: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt, dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
4: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar omheen moeten gaan.
23: 1. De Speukom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keiaard, maar anderzijds het Bosje.
24: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 12 graden. Morgen donderdag zeer wisselvallig weer, kans op stevige buien met een donderslag 's morgens. Ook na de middag nog buien. Temperaturen morgen aan de kust liggen rond de 17 graden. Ook vrijdag veel wolken en kans op een bui.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
23: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone, om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
6: Regionaal nieuws en info.
9: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA Schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerke als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Hallo, ik ben Willy Sommers.
26: Ik ben Romina van Oren.
27: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
28: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Burgemeester John Crombie, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
3: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
17: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
3: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosea Festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd 45.000 euro geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
2: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die de begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een Timmerkring.
4: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hé.
5: En dat is het hoofdstuk in je leven dat je afsluit. Ook Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
6: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. Van we leven maar eindelijk, dus we moeten er 100%, bij kan 200% voor in houden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval, Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
8: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
7: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
8: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
7: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
8: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
7: Is dat gratis?
8: Dat is gratis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
2: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
2: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
3: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
3: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
5: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
6: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
7: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: En hoe kan dat?
3: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
1: Dat hebt u hen gezegd?
3: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
2: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Abra Le Corps. En dan mag u vanavond voor DJ Ahmed. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffensluiscentrum van donderdag tot zaterdag. Tickets kosten €13. En dan nog dit, vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
4: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
3: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
4: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
3: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
4: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-liga afdeling Oostend.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een 60-tal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een 100-tal keer per jaar uitgevoerd.
6: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
7: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
8: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
9: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende-Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum T Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
10: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
11: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
11: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
12: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
12: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Eddy Grison.
15: Ik ben Nina Batti.
16: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
17: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
18: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van SAVENS. Dat is goed georganiseerd.
14: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
14: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
14: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
14: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Dit is Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in

0: Over de aanklap, wat is er precies beslist?
1: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de aanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is zo dat we voor de zesde keer eigenlijk iedere zaterdagavond één museum in Oostende openhouden tot 10 uur 's avonds.
4: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
5: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
6: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Het Afrosi Festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van 2 dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
8: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Men er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
7: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
10: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
0: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
10: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in

0: Oostende, dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
3: Ik ben Maaike van Ie.
4: Hallo, ik ben Louise Carton.
5: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
7: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
6: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
7: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
6: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
0: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
6: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
0: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen.
6: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrekerk, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot Termen Palace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
8: We zijn er wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor ganse zomer en dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
9: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen. Dat is toch een kostprijs van een €60.000, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
10: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke week zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
6: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
10: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
6: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
10: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er 1 vast moment zijn per maand.
6: Is dat gratis?
10: Dat is gratis.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
0: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
3: En hoe kan dat?
0: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
3: Dat hebt u hen gezegd?
0: Dat weten ze ondertussen, ja.
6: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
1: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
6: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene. En dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van 2 dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
11: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
6: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Een nieuw wou doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
13: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
14: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
15: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
16: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moet kieken als een kop.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-Liga, afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
17: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
3: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
17: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
3: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
17: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
6: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostend.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee regionieuws.
6: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
7: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
7: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk, maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
6: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
0: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
3: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
0: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen.
6: Hè. Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Willy Sommers.
19: Ik ben Romina van Horen.
20: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
21: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
23: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
3: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
23: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.

0: Noordzee regionieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Vanessa Vens. Dat is goed georganiseerd.
4: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: Meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
4: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
4: Ja, dat is juist want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
4: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmale aan zijn zus gericht. Dus telkenmale hij naar Brussel ging.
6: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vlies zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
7: In Middelkerk investeert de minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
8: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene. En dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van 2 dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd 45.000 euro geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
9: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Men er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen in 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
10: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben George Keters.
12: Ik ben Caroline de Vriend.
13: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
14: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
14: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorg. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
15: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
3: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
15: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
5: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaienstraat aanwezig.
12: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
16: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
15: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
15: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Regionieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
17: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... Nee. Per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
3: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
17: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
3: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
17: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er 1 vast moment zijn per maand.
3: Is dat gratis?
17: Dat is gratis.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene. En dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van 2 dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
9: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst. Dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Men er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen In 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
19: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
20: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
21: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
15: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
3: En hoe kan dat?
15: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
3: Dat hebt u hen gezegd?
15: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
14: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
14: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
15: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
3: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
15: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Natasha Waldman.
6: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
22: Ik ben Joke Doodlewoman.
23: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
24: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
3: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
24: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
3: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
24: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-liga afdeling Oost.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerke als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
4: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
3: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
4: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
6: Wel inderdaad, Fedasiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
7: Dus het is de Drieluik en het Toanengebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben we eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosi Festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van 2 dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
8: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
9: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
9: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
9: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
9: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
11: Ik ben Maaike van Ie.
12: Hallo, ik ben Louise Carton.
13: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
14: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
14: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
15: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
3: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
15: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
11: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brenen en de Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
16: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
17: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
10: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklop. Wat is er precies beslist?
7: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marine ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
15: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elke

0: Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
3: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene. En dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
4: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die de begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Ben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
3: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
6: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team tussen aan te moedigen. Hè.
7: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
8: Ik ben een surferrok in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
9: Well, we werden nog altijd een beetje volkshouden. We werden nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze €2.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
11: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
10: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
11: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
10: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
11: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
10: Is dat gratis?
11: Dat is gratis.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
3: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni

0: een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
1: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
2: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
1: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
0: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
3: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
2: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
3: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen.
0: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
6: Ik ben Patrick de Vit.
7: Ik ben Philippe Monseweijer.
8: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombie. Wat is daar het verhaal achter?
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
2: En hoe kan dat?
3: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hè, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen, hè, van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
2: Dat hebt u hen gezegd?
3: Dat weten ze ondertussen, ja.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
3: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
2: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei.
3: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
2: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
3: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-liga afdeling Oostende.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
5: Het is toch wel een weg dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
6: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van 2 dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax En dat viel niet in goede aarde.
7: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Men er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor toegankelijkheid, Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
9: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
2: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
9: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
11: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
12: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
13: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
14: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
2: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
14: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
15: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
2: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
15: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ja, om Breda te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
17: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
18: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
19: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
2: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
19: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
2: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
19: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
2: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
19: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
20: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van een reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende-Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van 2 dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd 45.000 euro geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
7: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Ben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Een nieuw bouw doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
22: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
23: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is 20 euro lidgeld per jaar. En met die 20 euro dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
24: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
25: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moet kijken naar zijn kop.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten 20 euro. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
15: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
2: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
15: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.

0: Noordzee regionieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
2: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
2: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
3: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
3: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeijn.
5: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
6: Ik ben Danik Minne.
7: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
8: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
9: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
9: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
1: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
9: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er 1 vast moment zijn per maand.
1: Is dat gratis?
9: Dat is gratis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombie. Wat is daar het verhaal achter?
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
2: En hoe kan dat?
3: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
2: Dat hebt u hen gezegd?
3: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
5: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
6: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
7: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosi Festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van 2 dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombie. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
8: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van financiën en begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst. Dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Men er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen in 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-Liga, afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
9: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosterhoever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
2: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
9: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
2: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
9: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostende.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bart Tommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
11: Ik ben Michael van Nie.
12: Hallo, ik ben Louise Carton.
13: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
14: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
2: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
14: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorg. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
3: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
2: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
3: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt, dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man 1,5 week aan gewerkt hier.
12: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
15: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten en met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Schepen voor toegankelijkheid Maxime Donk, u bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-liga afdeling Oostende.
18: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
17: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
18: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, Schepen voor Jeugd Vanessa Vents. Dat is goed georganiseerd.
19: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
17: Meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
19: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
2: Jullie willen niet dat Oostense studenten zonder plek zitten?
19: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
2: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
19: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
16: Nieuws en info aan de kust. Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afro-Sea-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende-Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Het Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostense gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
8: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè. Of dan zeggen, en zeker u, dan zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Men er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de garnaalkroket verdwenen is.
21: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reeksen foto's van alles wat te maken had met de visserij.
22: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
10: Ja, er zijn twee nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. Eén, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
16: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
4: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.

0: Nieuwpoortse regionieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Nieuwpoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
2: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
2: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorg. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
3: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
3: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben George Keters.
5: Ik ben Carolien de Vriend.
6: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombie, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
3: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. Met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
1: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
3: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: En info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in Sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms, wat is een mobiel recyclagepark?
5: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... per maand in elke week zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
3: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
5: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
3: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand

0: En moet je nou leren proper zijn. En zelfs de mensen moeten, de mensen zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat ook helemaal.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Afrosea Festival keert terug naar Bredene. En dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd 45.000 euro geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
3: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: De voorbije weken heeft de Vollevent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
5: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vollevent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vollevent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
4: En hoe kan dat?
5: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vollevent hier is, wat hij regelmatig doet, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
4: Dat hebt u hen gezegd?
5: Dat weten ze ondertussen, ja.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
7: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
8: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
9: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
10: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
4: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
10: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg.

0: ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombe.
2: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
3: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
2: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt, dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen, dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden en deze dokken.
6: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten, ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
7: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
8: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-Liga, afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
9: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
3: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
9: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
3: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
9: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostende.
4: Noordzee. Regionieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toegankelijkheid Maxime Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-liga afdeling Oostende.
10: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
3: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
10: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosea Festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende-Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Het Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
2: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Men er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
4: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad en wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
5: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Essa Vents, dat is goed georganiseerd.
8: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
7: Meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
8: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
7: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
8: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein, dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus, dat je broer studeert niet graag en jij wel, dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
7: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
8: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
9: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
7: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
9: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
10: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
7: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
10: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen.
1: Hè. Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Marcel van Tilt.
12: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
13: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
14: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklop. Wat is er precies beslist?
15: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone, om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de NVA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombie, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
10: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
7: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
10: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
17: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze schoolgroep Bewonderwijs zijn enorm.
18: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om ja, terug iets in eer te staan dat in ere moet hersteld worden. En dat ze dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombie. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
2: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen in 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
19: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... Nee,
17: per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
7: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
17: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
7: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
17: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
7: Is dat gratis?
17: Dat is gratis.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
21: Ik ben Michael van I.
22: Hallo, ik ben Louise Carton.
23: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
9: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
7: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
9: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
10: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
7: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
10: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt, dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
25: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Ons Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
26: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
10: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vollevan is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig. Waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling. Waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vollevan in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen. En dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
7: En hoe kan dat?
10: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vollevan hier is, wat hij regelmatig doet, hè, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen, hè, van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
7: Dat hebt u hen gezegd?
10: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
3: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
7: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
3: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
7: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
3: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-liga afdeling Oostend.
0: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende-Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
2: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
24: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
5: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
8: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
7: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
8: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
9: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
7: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
9: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
10: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
7: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
10: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger, Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
12: Ik ben David Nasus.
13: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
14: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongerenschepen voor jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
15: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
7: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
15: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
7: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten?
15: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
7: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
15: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.

0: RTC Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
4: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
6: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
7: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
8: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformulier bij ons in de Grote Post.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosi Festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van 2 dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
9: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Men er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
10: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
10: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Charlotte Verkeijen.
12: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
13: Ik ben Danik Menne.
14: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
15: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
16: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
16: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
10: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
3: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
10: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt, dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger, Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnaval of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
18: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
19: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
20: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio... Dat hoor je hier, bij Noordzee.
3: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval, Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
13: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... Nee. Per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
3: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
13: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
3: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
13: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
3: Is dat gratis?
13: Dat is gratis.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
10: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
3: En hoe kan dat?
10: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
3: Dat hebt u hen gezegd?
10: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene. En dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van 2 dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers

0: Waarop? Wie was er de schepen van financiën en begroting die die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Men er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
4: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En zij gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangen-menu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
5: We zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn. Dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
6: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. Ik zeg, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
9: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
8: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
9: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
8: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
9: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
7: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-liga afdeling Oostend.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: In de CM-gebouwen in de Nieuwpoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger.
1: Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
10: Voor de patiënt is het heel prachtig.

0: praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
0: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
2: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
3: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
3: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger, Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen.
2: Hè. Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Björn Antzeeuw.
6: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
7: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
8: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
9: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
9: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Bluebridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Vanessa Vens. Dat is goed georganiseerd.
5: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
1: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
5: Ja. Op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
5: Ja, dat is juist wat iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein, dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus, dat je broer studeert niet graag en jij wel, dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
1: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
5: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig, de enige plek waar het niet kan, momenteel is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
11: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
12: Ja, dat is een hartelijke oproep. Een muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
13: We hebben 65 mensen in dienst momenteel, die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
14: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die de begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
15: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere Huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
17: Ik ben Kirby Hallemees.
18: Ik ben Gaël Bouzin.
19: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
4: Noordzee Regionieuws.
2: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
0: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
0: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
2: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
3: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
3: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt, dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
2: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de Tunne. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
20: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
21: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Tranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken. Wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
22: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
3: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging. We hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
1: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
3: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
4: Regionieuws.
2: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marine ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
6: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... Nee. Per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
6: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
1: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
6: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er 1 vast moment zijn per maand.
1: Is dat gratis?
6: Dat is gratis.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Afrosi Festival keert terug naar Bredene. En dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van 2 dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
14: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen, En 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting stadhuis.
8: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manillen in Oostende organiseren.
17: Theo is gehuisvest in Kaarsstraat nummer 11, dus heel centraal, heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenhem, Breden, De Haan, al die jongeren zijn welkom.
23: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: En hoe kan dat?
3: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
1: Dat hebt u hen gezegd?
3: Dat weten ze ondertussen, ja.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
4: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
2: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
0: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
0: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
2: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark. zegt burgemeester John Crombie.
3: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
3: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje, we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
2: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Tineke van Halemees.
9: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Frank Dierkens.
11: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
24: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosterhoever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
1: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
24: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
1: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
24: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
2: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-liga afdeling Oostend.
4: Nieuws en info aan de kust.
25: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de NVA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk, u bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
12: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
12: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ja, om Brede te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
15: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
16: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene. En dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
14: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Men er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
25: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd Vanessa Vens, dat is goed georganiseerd.
19: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
1: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
19: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Jullie willen niet dat Oostense studenten zonder plek zitten?
19: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
1: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
19: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk Matthijven.
18: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
20: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
6: Noordzee Regionieuws.
21: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
0: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
0: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
21: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
3: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
3: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt, dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
21: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst preus zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
26: Ja, vanuit het Reizenaar Centrum, de Heuzetoren, hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
27: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
26: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
28: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
29: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclub clubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone, om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
4: Noordzee Regio Nieuws.
21: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
3: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. Met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
1: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
3: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: Het Afrosea Festival keert terug naar Bredene. En dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende-Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van 2 dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum het Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
14: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Ben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
21: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man anderhalve week aan gewerkt hier.
9: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
11: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag: waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten? En met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Breitere, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval, Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
12: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
12: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
1: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
12: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
1: Is dat gratis?
12: Dat is gratis.

0: Nieuwpoortse regionieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Nieuwpoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
2: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
2: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
3: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
3: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt, dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
6: Ik ben Rudy de Meijer.
7: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: En hoe kan dat?
3: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
1: Dat hebt u hen gezegd?
3: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Thierry Kwaart is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Katalin den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
2: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
6: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
2: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
6: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
2: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
6: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
2: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
6: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
2: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
6: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
2: Wij hebben een gedeelteam met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
6: Wat kost dit?
2: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende.

0: keer terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
1: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Men er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
4: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
0: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
4: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
0: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
4: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
6: Ik ben Kirby Hallemees.
7: Ik ben Gaël Bouzin.
8: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
9: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
0: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
9: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen,

0: Spoelen van een portakkat zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
2: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
3: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
2: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hier van het gelag betaalt.
6: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
7: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Vanessa Vents. Dat is goed georganiseerd.
9: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: Meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
9: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
9: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
9: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
11: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosea Festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum T Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
2: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
4: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
5: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
6: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. Met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
1: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
6: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.

0: Noordzee Regionieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
2: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
2: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
3: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
3: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Maxime Dong.
5: Ik ben Brenda Linskens.
6: Ik ben Bart Versleus.
7: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken, schepen voor afval. Judith Ooms, wat is een mobiel recyclagepark?
8: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
8: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
1: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
8: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er 1 vast moment zijn per maand.
1: Is dat gratis?
8: Dat is gratis.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
4: En hoe kan dat?
3: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
4: Dat hebt u hen gezegd?
3: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
9: Maar bij Erno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
10: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
11: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
12: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
13: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Katalin den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
2: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toe toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
4: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
2: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
4: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
2: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
4: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
2: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
4: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
2: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
4: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
2: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
4: Wat kost dit?
2: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
15: Ik ben Patrick de Vit.
16: Ik ben Philippe Monseweijer.
17: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Nieuwpoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
2: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
4: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
2: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
3: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
4: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
3: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger, Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmale aan zijn zus gericht. Dus telkenmale hij naar Brussel ging.
6: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vlies zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
19: In Middelkerken investeert de minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
20: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee.
4: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
21: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
4: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
21: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
4: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
21: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het hele gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, Schepen voor Jeugd Vanessa Vents, dat is goed georganiseerd.
22: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
4: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
22: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
4: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
22: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein, Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
4: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
22: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene. En dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
12: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dus op voorhand werd bepaald van kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
7: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
8: We hebben eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf-Bultstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu, we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
23: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
13: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Charlotte Verkeijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
24: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte te terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone, om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
2: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
2: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
3: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
3: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
5: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
7: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombie, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
3: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op het strand, de dijk, de Van Isehemlaan. Met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
1: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
3: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in Sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerke als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms, wat is een mobiel recyclagepark?
9: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke week zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
3: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
9: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
3: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
9: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er 1 vast moment zijn per maand.
3: Is dat gratis?
9: Dat is gratis.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En ze heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
11: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
12: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
9: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad telt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosie Festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende-Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van 2 dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax. En dat viel niet in goede aarde.
13: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken. Hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Ben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen. En 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
9: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
14: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
9: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben George Keters.
16: Ik ben Caroline de Vriend.
17: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
2: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
14: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
2: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
14: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
2: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
14: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
2: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
14: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
2: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
14: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
2: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
14: Wat kost dit?
2: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het Groot Oostends Hondenfestival van Pooches, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Pooches een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
3: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
3: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
3: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Hier mag je van onze revue, de Vissersvrouw, zit in Benidorm op prijs en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
5: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daar van voorzitter te zijn.
6: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
7: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen. Gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
8: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
9: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
9: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet

0: gebeurt in de regio.
1: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Essa Vents, dat is goed georganiseerd.
2: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
1: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
2: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
2: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
1: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
2: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
5: Ik ben Lut van de Kastelen.
6: Ik ben Patrick Jansen.
7: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
8: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
9: Maar we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
9: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
8: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een 60-tal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een 100-tal keer per jaar uitgevoerd.
11: Maar ik weet wel dat we in Zandvoorde met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
12: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
13: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
14: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
15: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sport.

0: clubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone, om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben George Keters.
5: Ik ben Carolien de Vriend.
6: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
7: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
7: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
8: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
8: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
3: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
9: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw en geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
10: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
11: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel de persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij je spreken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: Oostende start met mobiele recyclageparken, schepen voor afval. Judith Ooms, wat is een mobiel recyclagepark?
13: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee. Per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
12: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
13: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
12: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
13: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
12: Is dat gratis?
13: Dat is gratis.
1: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
14: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
12: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
14: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Tot zover dit regionieuws.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
17: Ik ben Kirby Hallemees.
18: Ik ben Gaël Bouzin.
19: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
15: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
7: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
12: En hoe kan dat?
7: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen, hè, van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen, en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
12: Dat hebt u hen gezegd?
7: Dat weten ze ondertussen, ja.
3: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
15: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
20: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
12: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
20: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
12: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
20: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
12: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
20: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
12: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
20: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
12: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
20: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
12: Wat kost dit?
20: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
18: Ja, het is schoon. Ik ken een mentale erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
0: In ons actieplan beginnen we nu met een dertigtal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
8: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
12: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
8: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
3: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
12: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
14: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
12: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
14: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
12: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
14: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het hele gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
21: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
22: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
3: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
14: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
12: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
14: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Tot zover dit regionieuws.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
17: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
24: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
25: Wij waren permanent met 4 inspecteurs onder leiding van een coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd Vanessa Vens, dat is goed georganiseerd.
26: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
12: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
26: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
12: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
26: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
12: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
26: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
2: Dit is Radio Noordzee.
15: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
1: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
19: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
0: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone, om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
15: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
8: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
12: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
8: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
3: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij hebben op vandaag vanuit BZTO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
9: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
10: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
15: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
1: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op het strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
12: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
1: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Noordzee regionieuws.
3: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
14: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad en we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
12: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
14: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Tot zover dit regionieuws.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
7: Ik ben Timmy van Assen.
11: Hallo, I'm Dario Durja.
13: Ik ben Frank Jonbloed.
18: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
15: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
12: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
4: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... Nee. Per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
12: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
4: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
12: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
4: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
12: Is dat gratis?
4: Dat is gratis.
15: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
1: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
12: En hoe kan dat?
1: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
12: Dat hebt u hen gezegd?
1: Dat weten ze ondertussen, ja.
3: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
13: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
18: Dus het is de Drieluik en Toane gebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben we eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
8: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
12: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan? laten?
8: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
3: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostense bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
2: Dit is Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
17: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde dat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
12: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
17: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
12: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
17: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
12: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
17: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
12: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
17: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
12: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
17: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
12: Wat kost dit?
17: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Marcel van Tilt.
21: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
22: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
23: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
15: Noordzee regionieuws.
3: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
14: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
12: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
14: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Tot zover dit regionieuws.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
6: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
16: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
12: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
14: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
12: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
14: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
12: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
14: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienstmobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Groot Oostends Hondenfestival van Pooches, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Pooches een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Vanessa Vents. Dat is goed georganiseerd.
7: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
1: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
7: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
7: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
1: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
7: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
8: Wel, het is een heel rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
8: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog standenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
10: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
11: We zitten nog stenden in de stijgers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de gaanderijen, maar ook natuurlijk Thermae Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
12: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alleboud en Lefever, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
14: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk...

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
2: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
2: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Tot zover dit Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
5: Ik ben Stefan Tange.
6: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
7: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
10: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
10: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Oostende start met mobiele recyclageparken, schepen voor afval. Judith Ooms, wat is een mobiel recyclagepark?
11: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere...

0: per maand en elke week zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
0: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
1: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
0: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
1: Is dat gratis?
0: Dat is gratis.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
4: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
5: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
6: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zowel Spiegel als KVG O-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
8: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
8: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
7: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
9: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: En hoe kan dat?
9: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat effect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
1: Dat hebt u hen gezegd?
9: Dat weten ze ondertussen, ja.
7: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Maxime Dong.
11: Ik ben Brenda Linskens.
12: Ik ben Bart Versleus.
13: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
7: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Ostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
0: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
0: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
7: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voordoen op het vlak van reiniging.
15: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
16: We zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
17: En de blonde Bitsy en de Bitsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
19: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
1: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
19: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
19: eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk, maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
19: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
1: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
19: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
1: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
19: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die eigenlijk de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
1: Wat kost dit?
19: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Groot Oostends Hondenfestival van Pooches, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Pooches een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Halemees.
3: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Frank Dierkens.
5: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
7: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
7: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
7: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienstmobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het hele gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
8: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
8: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
4: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
9: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
10: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Vanessa Vents. Dat is goed georganiseerd.
12: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
11: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
12: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
11: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
12: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein, dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus, dat je broer studeert niet graag en jij wel, dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
11: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
12: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig, de enige plek waar het niet kan, momenteel is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
13: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
7: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
11: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
7: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Natasja Waldman.
15: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
16: Ik ben Joke Doodlewoman.
17: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklop. Wat is er precies beslist?
18: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
19: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
11: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
19: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in Raalverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
21: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
22: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
23: Mensen met platte daken in het centrum,
2: centrum-eigenaar Cindy Schie willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
3: Gezien dat de Oosterover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pioniersrol helpen invullen daarmee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
8: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
23: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
8: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: Oostende start met mobiele recyclageparken, schepen voor afval. Judith Ooms, wat is een mobiel recyclagepark?
24: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
11: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
24: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
11: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
24: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
11: Is dat gratis?
24: Dat is gratis.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben George Keters.
26: Ik ben Caroline de Vriend.
27: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
24: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
23: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
24: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
4: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
5: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
19: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
7: De gemeente Brede organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
23: De voorbije weken heeft de Vollevent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
19: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vollevent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vollevent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een 2-tal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
23: En hoe kan dat?
19: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vollevent hier is, wat hij regelmatig doet, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
23: Dat hebt u hen gezegd?
19: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Groot Oostends Hondenfestival van Pooches, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Pooches een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Mijn naam is Joris Poret.
3: Ik ben André Durie.
4: Ik ben Kurt Kluis.
5: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
7: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
1: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
7: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
7: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
7: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
1: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
7: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
1: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
7: Wij hebben een gedeelteam met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
1: Wat kost dit?
7: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
8: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
8: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden en we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
4: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen, ja, zo is dat gekomen. Ah, doe jij dat goed?
9: Ja, we hebben wat extra groepen omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat is tot gegroeid en ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
10: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuw bouw.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
11: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
11: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
11: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
11: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
12: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
11: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst.